We stappen nu over van de kleine zaal van het concertgebouw in 2010 naar de synagoge in Groningen in 2021. Daar werd een avond georganiseerd in het kader van het Peter de Grote Festival met de titel Black Music Matters. Als eerste klonk van Eleanor Alberga haar Remember, uitgevoerd door Joseph Puglia en Anna Steenhuis viool, Christoph Weidman altviool, Matthijs Broersma cello. Na dit korte werk ging violist Joseph Puglia en pianist Juan Surutuza verder met de suite voor viool en piano van William Grant Still. De techniek die dag werd verzorgd door Jaap Zijp.

Dat was Remember van Eleanor Alberga en de suite voor viool en piano van William Grant Still. Dit is nog steeds live nieuw klassiek van de Concertzender. Hierna een werk voor piano solo van Thomas Blind Tom Wiggins onder de titel Battle of Manassas, uitgevoerd door Juan Turrutuza. Voor uw geheugen, de Slag van Manassas was de eerste grote veldslag in de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861 in Virginia. Na dit werk volgde een wat langere eerste strijkkwartet van George Walker door Joseph Puglia en Mara Osterbaan viool, Christophe Weidman alt viool, Matthijs Broersma cello.

U heeft geluisterd naar de Seven Stars Symfonie van Charles Coquelin, uitgevoerd door het Symfonieorkester Basel onder leiding van Ariane Matiak. En hiermee komt een einde aan deze uitzending van Bij de Tijds, samengesteld door Erik Voermans.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

Dit is de nacht van de concertzender met muziek van klassiek tot nu. Te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur. En kijkt u voor de speellijst in de gids op concertzender.nl, ook te bereiken via onze app.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

U hoorde de Kareliaanse legende van Alexander Glazounov. De Belgische gitarist Armand Cook trad veel op en verscheen zowel op radio en televisie als op diverse podia. Toch verruilde hij zijn optredens voor het componeren en het geven van gitaarlessen. Een van zijn leerlingen was Gino Herman, die nu Cooks Legende speelt.

Gino Herman speelde Legende van Armand Cook. De Legende van de Dode Overwinnaars, opus 35b, is een compositie van de Tsjech Jozef Zuk. Zijn opus 35 bestaat uit drie werken die bekend staan als de oorlogstriptiek. Het herinnert aan de gevallenen in de Eerste Wereldoorlog. De Legende wordt nu uitgevoerd door het Praags Symfonieorkest onder leiding van Peter Altrichter.

Van Jozef Zoek was dit de legende van de dode overwinnaars. Een andere Tsjechische componist was Bohuslav Martinů. Hij schreef als een soort hommage aan zijn geboorteplaats een kantate voor drie solisten, koor, drie blazers, accordeon en piano met de catalogusaanduiding H360. Deze legende van de rook van de aardappelvuren gaat over de oogsttijd in de zomer, waarbij de maagd Maria uit een glas in loodraam komt en de boeren helpt op het land. De uitvoerende van deze kantaten zijn sopraan Marie Nemtschkova, alt Agata Hauserova, op fluit Ilona Vanska, op klarinet Tomas Citecki en op piano Lenka Navratilova. Verder hoort u het Tsjechisch Philharmonisch Koor en de dirigent is Jaroslav Brieg.

Dat was de kantate Legende van de rook van de aardappelvuren van Bohuslav Martinu. Van de Finse componist Jean Sibelius is het symfonische gedicht En Saga, opus 9. Voor het werk bestaat geen programmatisch verhaal. Sibelius gaf aan dat het gedicht stemmingen weergeeft die in een saga voorkomen, waarmee een luisteraar zijn eigen verhaal kan maken. Dirigent Jukka-Pekka Saraste leidt het Fins Radio Symfonieorkest.

Jukka-Pekka Saraste leidde het Fins Radio Symfonieorkest in een saga van Jean Sibelius. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl of in de app. Julius Bürger werd geboren in Wenen in 1897 en vertrok in 1939 naar de Verenigde Staten van Amerika voor een veilig heenkomen. Veel van zijn familieleden lukte dat niet. Voor zijn werk Legende voor bariton en orkest koos hij een gedicht van Christian Morgenstern uit zijn Christzyklus over episodes uit het leven van Jezus. Het gekozen gedicht vertelt over een eenzame Christus die deelneemt aan een boerendansfestival en zijn invloed op de andere dansers. Het Radio Symfonieorkester Berlin met dirigent Simone Young voert het werk nu uit met solist bariton Michael Kraus.

Michael Kraus vertolkte samen met het Radio Symfonieorkest Berlin Legende van Julius Bürger. De Légende dansée, getiteld Kamma van Claude Debussy, was bedoeld voor een ballet, maar hij zag er vanaf. Collega-componist Charles Coquelin voltooide en orchestreerde het werk daarna. Die georchestreerde versie wordt nu uitgevoerd door het Ulster Orchestra onder leiding van Jan-Pascal Tortelier.

U hoorde Camma van Claude Debussy door het Ulster Orchestra, geleid door Jean-Pascal Tortelier. En van de Egyptische danseres Camma naar de legende van de Letse componist Peteris Plakidis. Voor de tekst gebruikte hij de proloog van het drama Vuur en Nacht van Janis Reinis. Het Lets Radiokoor staat onder leiding van Siegfried Klava.

Het Lets Radiokoor zong Legende van Petris Plakidis. Het laatste werk in deze uitzending is de suite voor orkest nummer 2, opus 48, bijgenaamd Indian, van de Amerikaanse componist Edward McDowell. In die compositie verwerkte McDowell inheemse Amerikaanse volksmelodieën. De 5 delen zijn getiteld Legend, Love Song, In Wartime, Dirge en Village Festival. U hoort de uitvoering door het Bohuslav Martinu Philharmonic met dirigent Charles Anthony Johnson.

We besloten deze uitzending van de ochtendeditie met de tweede suite voor orkest van Edward McDowell. Alle informatie over de gespeelde werken vindt u op de website van de concertzender of in de app. Deze ochtendeditie werd samengesteld door Peter Simmers uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. De programma's werden deze week gepresenteerd door Niklas Hoekstra en de techniek was in handen van Peter van Koten. We wensen u nog een mooie dag en blijft u vooral luisteren naar al het moois en bijzonders dat we nog voor u in petto hebben.

Welkom bij Matchpoint programma 288. Vandaag het laatste van drie programma's over de Russische pianist Lev Oberyn. In mijn vorige programma hoorden we zijn interpretatie van Tchaikovsky's pianocyclus The Seasons, Chopin's derde sonate en het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Alle opnames lieten zijn bijzondere talent horen. Een paar observaties die ik toen heb gemaakt, wil ik nu graag even herhalen. Zijn doorzichtige spel en zijn gevoel voor de lange lijn. Daarbij een mooie toon en een heel steady tempo. Zijn bekendheid heeft hij ook zeker te danken aan zijn samenwerking met David Oistrakh. Daarbij vind ik het nu interessant om te luisteren naar een van hun belangrijkste opnames. Het Archduke Trio in Bes, opus 97 van Beethoven. Het wordt uitgevoerd met Lev Oberyn piano, David Oistrakh viool en Svetoslav Krushevitsky cello.

U hoorde het Aartsduc Trio in Bes, opus 97 van Beethoven, gespeeld door Lev Oberon piano, David Oistrakh viool en Sviatoslav Krusevitsky cello. Natuurlijk heeft Oberon veel Rachmaninoff opgenomen. Het interessante is dat hij nooit een bombastische interpretatie geeft, maar zijn spel meer in lijn is met het prachtige pianospel van de componist. Ze kenden elkaar goed en dit is duidelijk te horen aan de wijze en manier waarop hij speelt. Ik heb een selectie gemaakt die zijn manier van spelen duidelijk weergeeft. Hij speelt uit Etudes Tableau opus 33, nummers 1, 2, 5, 6, 7 en 8 en het prelude opus 32, nummer 12. Een live opname.

U hoorde de Russische pianist Lev Oberon, die speelt Rachmaninoff's Etudes Tableau, opus 33, nummers 1, 2, 5, 6, 7 en 8. En het prelude opus 32, nummer 12. Een live opname. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn e-mailadres. jeffreymadge@concertzender.nl. Er is nog tijd voor een opname van het eerste deel uit het piano trio nummer 1 van Felix Mendelssohn. Lev Oberon piano, David Oistrup VO en Sladislav Krushevitsky cello. En dank voor het luisteren.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik al steeds uw aandacht vraag voor nieuwe cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat we in een tijd leven waarin de wereld wordt geconfronteerd met oorlog, polarisatie, wantrouwen en ideologische spanningen. Helaas zijn oorlogen en geopolitieke conflicten van alle tijden. De nieuwe cd Troubled Times van de Queen Six en de Rose Concert of Vials laat horen dat ook Engeland ten tijde van de Renaissance werd gekenmerkt door angst, politieke druk en religieuze verdeeldheid. Onder Hendrik de VIII, Maria Tudor en Elisabeth de I veranderde het geloof in Engeland voortdurend van kleur. Wat vandaag veilig was om te componeren of uit te voeren, kon morgen levensgevaarlijk blijken. Muzici moesten zich bewegen in een klimaat van censuur, spionage en wisselende loyaliteiten. Sommigen pasten zich noodgedwongen aan de macht aan, anderen weken uit naar het buitenland, verborgen religieuze boodschappen in hun muziek of balanceerden behoedzaam tussen overtuiging en overleving. In werken van onder andere William Byrd, John Tavener, Thomas Marley en Peter Phillips laten de ensembles horen hoe muziek niet alleen een vorm van schoonheid was, maar ook een schuilplaats, een verborgen taal en soms zelfs een daad van stille weerstand. Achter de verstilde polyfonie schuilt voortdurend een wereld van angst, geloofstrijd en politieke controle. Juist daarom is deze cd, vind ik, meer dan een fraai historisch programma. Troubled Times herinnert ons eraan dat moeilijke tijden van alle eeuwen zijn. Ook vandaag zoeken kunstenaars, schrijvers en muzici naar manieren om zich te verhouden tot maatschappelijke druk, conflicten en onzekerheid. De Renaissance componisten op deze cd deden dat niet met pamfletten of protestliederen, maar met muziek, vol verborgen betekenissen, melancholie en spirituele kracht. Als laatste voorbeelden koos ik 3 stukken voor u uit van deze door Signum Classics uitgebrachte cd. Achtereenvolgens hoort u van Peter Phillips het motet Beata Agnes, van Richard Dearing Factum est Silentium en tot besluit van William Byrd Teach me, O Lord,

Dit waren drie stukken van de cd Troubled Times van de ensembles The Queen's Six en The Rose Concert of Viols. Achter en volgens hoorde u van Peter Phillips Beata Agnes van Richard Dearing Factum Est Silentium en tot besluit van William Byrd Teach Me, O Lord. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een nieuwe uitgave van het Rebel Accent van het Duitse ensemble Harmonie Universelle van de violisten Florian Deuter en Monika Weismann. Het betreft een dubbel cd met de in 1696 in Salzburg uitgegeven bundel Armonia Artificioso Ariosa met een zevental suites van de Oostenrijkse componist Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Bieber behoort zonder twijfel tot de meest fascinerende componisten van de 17e eeuw. Hij werd geboren in 1644 in de Bohemen en werkte het grootste deel van zijn leven aan het hof van de prins aartsbisschop van Salzburg. In zijn eigen tijd stond hij bekend als een virtuoos violist van uitzonderlijk niveau, maar vooral ook als een componist met een ongekende verbeeldingskracht. Zijn muziek is technisch briljant, vaak gedurfd experimenteel en tegelijkertijd doordrenkt van lyriek en expressie. En dat blijkt opnieuw uit deze dubbel cd van het ensemble Harmonie Universelle. De verzameling Partitas uit 1696 laat een componist horen die voortdurend speelt met contrasten tussen kunstmatigheid en spontaniteit, tussen streng contrapunt en dansante elegantie. De titel alleen al zegt veel. Artificioso verwijst naar het kunstzinnige, het geraffineerde, terwijl Ariosa juist wijst op het zingende, melodische karakter van de muziek. Dat Biebers muziek op het lijf is geschreven van de leden van Harmonie Universelle, waaronder ook de luitist Eduardo Eguez en organist en clavicinist James Johnstone, kunt u zelf al luisterend naar de tweedelige partita nummer 6 uit de bundel constateren. De partita opent met een preludium, waarna een aria is te beluisteren, gevolgd door 8 variaties en een opwindende finale.

Uit de bundel Armonia Artificioso Ariosa met 7 partita's van Heinrich Ignaz Franz von Biebe hoorde u de 6e, gespeeld door het ensemble Harmonie Universelle. Het komt van een nieuwe uitgave van het label Accent. En meer over die productie leest u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial op de website van de concertzender. Volgend jaar wordt herdacht dat Ludwig van Beethoven 200 jaar geleden overleed. Ik verwacht hij als Beethoven-liefhebber veel plezier aan te beleven. En dat niet alleen vanwege de vele concerten die dan in het teken zullen staan van zijn muzikale nalatenschap, maar ook vanwege de cd-uitgaven die ongetwijfeld zullen verschijnen. Een interessant voorproefje daarvan is de door het label Arcana uitgebrachte tweedelige cd-set van het Quartetto alla maniera italiana met 6 veronderstelde strijkkwartetten van Beethoven. Het verhaal achter deze muziek is minstens zo fascinerend als de muziek zelf. In 1927, tijdens de herdenking van de 100ste sterfdag van Beethoven, vestigde de Franse muzikoloog Georges de Saint-Foix de aandacht op een anonieme verzameling van 6 strijkkwartetten. De manuscripten waren ooit eigendom van de Weense uitgever Domenico Artaria en worden tegenwoordig bewaard in de Staatsbibliotheek van Berlijn. Saint-Foix vermoedde dat het hier wel eens zou kunnen gaan om jeugdwerken van Beethoven, geschreven lang voor zijn beroemde 6 kwartetten opus 18. Volledig bewezen is die toeschrijving echter nooit en daarom zijn de werken terechtgekomen in de Beethoven-catalogus als aanhangig werk, composities waarvan het auteurschap onzeker is. Toch zijn de kwartetten generaties lang onderzoekers blijven integreren. Zijn het werkelijk vroege experimenten van de jonge Beethoven of zijn ze afkomstig van een van zijn tijdgenoten? Wat het antwoord op die vraag uiteindelijk ook zal zijn, de muziek zelf is alleszins de moeite waard. In deze wereldpremière brengt het Quartetto alla maniera italiana de 6 kwartetten opnieuw tot leven en daarbij baseren de muzici zich nauwkeurig op de oorspronkelijke bronnen uit Berlijn. Het resultaat is een opname die niet alleen een muzikologisch raadsel verkent, maar ook een boeiend beeld geeft van de wereld waarin de jonge Beethoven opgroeide. Als luistervoorbeeld koos ik voor u uit het strijkkwartet in S groot, aanhang 2, nummer 1. Hier is het Quartetto alla maniera italiana.

Dit was een voorbeeld van een psalm gezongen als een canticum, een lied. Een als jubilus of glossolalie, inspiratief ontvangen melismatische melodie. U kent ze toch wel, de afbeeldingen van Gregorius met een duif op zijn schouder. De Heilige Geest die hem de melodie ingeeft. Melodieën die later weer vele componisten inspireerden tot meerstemmige zettingen. Ter vergelijking geef ik u nu weer een psalm in de vorm van een antifoon, psalm 23, het beroemde De Heer is mijn herder.

U hoorde Psalm 23 of 22 in de Protestantse Bijbel, uitgevoerd door de Schola Cantorum van het Ward Instituut onder leiding van Louis Krekelberg. Ik was in het noemen van de nummering van de nummers van de psalmen in deze uitzending overigens niet consequent katholiek of hervormd. En ik zal proberen daar in het vervolg zorgvuldiger mee te zijn. U hoorde in dit programma van de Latijnse of Gregoriaanse psalmzang twee vormen van de zeven, namelijk het genre canticum en het genre antifoon. Luistert u tot slot nog eens naar Laudate Pueri, psalm 112 of 113. U hoorde aan het begin van dit programma een toonzetting van Händel, 18e eeuw. Nu krijgt u muziek van een zekere Rebello, een Portugees uit de 17e eeuw. En opmerkelijk is dat Rebello steeds bij ieder vers een Gregoriaans incipit geeft. Weet u nog waar het over ging in deze psalm? Een lofprijzing Gods.

U hoorde Laudate Pueri, Psalm 112, 113, in een toonzetting van Joao Lourenço Rebello, een Portugese componist uit de eerste helft van de 17e eeuw, uitgevoerd door het Huelgas Ensemble. Dit was de tweede uitzending in de serie Psalmen en het Psalmzingen in de ruimte van de concertzender. Samengesteld en gepresenteerd door Marijke Ferguson en de techniek werd verzorgd door Emiel van Kronenburg.

Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender. Met het oog op de huidige serie voorstellingen door de Nationale Opera liet ik u vorige week delen horen uit Verdi's Simon Boccanegra met het accent op de driehoek Boccanegra, Fiesco, Amelia. Vandaag vraag ik uw aandacht voor delen uit de opera waarbij ik het liefdespaar Amelia en Gabriele Adorno centraal stel. Ik koos daarvoor een live-opname uit 1970 met twee Italiaanse solisten die toen goed meedraaiden in de operatop, maar die door de toenmalige overvloed aan goede tenoren en sopranen nooit helemaal de faam kregen die zij wel verdienden. Die sopraan is Maria Chiara en de tenor Nicola Martinucci. Twee zangers die wij gelukkig ook in Nederland hebben kunnen horen, zij het helaas maar een enkele maal. Ik begin in het eerste bedrijf met een groot fragment, de aria van Amelia, haar duet met Gabriele en hun scènes met Fiesco. U hoort dus Maria Chiara als de verloren gewaande Maria, hier onder de naam Amelia Grimaldi, Nicola Martinucci als Gabriele Adorno en Ruggero Raimondi als Fiesco. Het is een opname uit 1970, gedirigeerd door de veteraan Antonino Votto, die in het begin van zijn carrière enkele malen te gast was bij de vooroorlogse Italiaanse opera in Nederland.

la vergine in gombe. E qual? Se parlo, forse tu io non l'amerò io.

In een opname uit 1970 hoorde u een deel uit het eerste bedrijf van Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi, met de sopraan Maria Chiara als Amelia Grimaldi, de tenor Nicola Martinucci als Gabriele Adorno en de bas Ruggiero Raimondi als Jacopo Fiesco. Uit diezelfde opname nu het duet waarin Simon Boccanegra in Amelia zijn verloren gewaande dochter herkent. En als Simon Boccanegra hoort u de bariton Mario Zanassi.

En na dit prachtige duet van Boccanegra en Maria, gezongen door Mario Zanassi en Maria Chiara. En ik zei vorige week al, het is misschien wel het mooiste vader-dochterduet dat Verdi geschreven heeft. Gaan we naar het derde bedrijf. Daaruit weer een grote scène. Eerst de aria van Gabriele, die in de mening verkeert dat Amelia de heimelijke geliefde van Simon Boccanegra is. Dan zijn duet met Amelia, die hem van het tegendeel probeert te overtuigen. En tot slot de scène waarin Boccanegra onthult dat Amelia in werkelijkheid zijn dochter Maria is. Waarna Gabriele Adorno natuurlijk ook politiek de kant van Simon Boccanegra kiest. U hoort weer Nicola Martinucci, Maria Chiara en Mario Zanassi.

Il padre mio carnefice

En dan besluit ik deze aflevering van Opera Actueel met de slotscène uit Simon Boccanegra, waarin Boccanegra sterft in de armen van het jonggehuwde echtpaar Maria en Gabriele, en waarin daarna Fiesco Gabriele Adorno uitroept tot nieuwe doge van Genua.

In deze aflevering van Opera Actueel hoorde u delen uit Simon Boccanegra van Giuseppe Verdi in een opname uit 1970 uit Venetië met Mario Zanassi in de titelrol, de sopraan Maria Chiara als zijn dochter Maria, de tenor Nicola Martinucci als haar geliefde Gabriele en de bas Ruggiero Raimondi als haar grootvader Jacopo Fiesco. Het ensemble van de opera in Venetië stond onder leiding van Antonino Votto en u kunt al deze namen terugvinden op www.opusklassiek.nl en op de site van de concertzender. Met die woorden neem ik dan nu weer afscheid van u. Ik wens u verder een prettige zondag en tot de volgende keer.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. Vandaag composities van Mozart en Beethoven. Toen Beethoven jong was, gold Mozart al als de grootste levende componist van Europa. Op de jonge Beethoven maakten zeker zijn pianoconcerten en opera's een diepe indruk. Mozart liet zien hoe een muziekstuk logisch en helder kon zijn, terwijl het tegelijk vol emotionele spanning zat. Beethoven bestudeerde Mozarts pianoconcerten zeer grondig. Het pianoconcert nummer 20 in D-klein, KV nummer 466, was voor hem een voorbeeld van hoe een solist en orkest een dramatische dialoog konden voeren. Zoveel vreugde, verdriet, humor en drama in één werk verenigd. Dat Beethoven het zelf uitvoerde en er eigen cadensen voor schreef, laat zien hoe hoog hij dit werk aansloeg. Eigenlijk was het ongebruikelijk dat een componist zich zo intensief met het werk van een voorganger bezighield. Maar Beethoven was dol op Mozart. Het 20e pianoconcert behoort tot Mozarts meest gepassioneerde composities. Het openingsdeel begint met een nerveuze, bijna stormachtige orkestbeweging. De piano verschijnt niet als elegante gesprekspartner, maar als een personage dat midden in een conflict terechtkomt. U kunt gaan luisteren naar dit zo door Beethoven bewonderde pianoconcert van Mozart, gespeeld door Clara Haskell. Ze wordt begeleid door het Orchestre des Concerts Lamoureux, onder leiding van Igor Markevich. En het is een opname uit 1960.

U hoorde het concert voor piano en orkest nummer 20 in D-klein, Küchelverzeichnis nummer 466 van Wolfgang Amadeus Mozart. Gespeeld door Clara Haskell met het Orchestre des Concerts Lamoureux onder leiding van Igor Markevich. Mozart schreef maar 2 pianoconcerten in een mineurtoonsoort. KV 466 is daarvan het eerste. De keuze voor D-klein geeft het werk een donkere, onrustige en soms zelfs dreigende sfeer. Een pianosonate van Beethoven die qua emotionele intensiteit bij dit concert past, is zijn bekende Sonate Pathétique. Beethoven koos hier voor C-klein, een toonsoort die hij vaak gebruikte voor werken met een heroïsch of tragisch karakter. In beide werken is de mineurtoonsoort niet zomaar een kleur, maar de motor van het drama. Er is voortdurend spanning tussen onrust en verlichting, tussen strijd en lyriek. De Pathétique opent op dezelfde wijze als zojuist gehoorde 20e pianoconcert van Mozart, met een plechtige, dramatische inleiding die direct een gevoel van ernst en spanning oproept. Daarna volgt een turbulent allegro vol scherpe contrasten. Beide werken doorbreken daarmee het beeld van de klassieke stijl als uitsluitend elegant en evenwichtig. Ze wijzen vooruit naar de romantische expressie van de 19e eeuw. Luistert u naar Andras Schief met de Sonate Pathétique van Beethoven.

Onder leiding van Andrew Davis speelde het BBC Symphony Orchestra Paris A Night Piece, The Song of a Great City. En hiermee besloten we deze uitzending van Tussen Droom en Daad met muziek van de Engelse componist Frederick Delius. Wilt u informatie over de gespeelde werken, kijkt u dan op de pagina van dit programma op onze website concertzender.nl. De uitzending van vandaag werd samengesteld door Peter Simmers.

Dit is de Concertzender met het programma Sonoor. Vandaag staat de celliste Natalie Klein centraal. Samen met het BBC Scottish Symphony Orchestra, onder leiding van Ilan Volkov, speelt ze 3 werken voor cello en orkest. Natalie Klein begon op haar 6e cello te spelen. Ze studeerde aan het Royal College of Music in Londen. Op 16-jarige leeftijd werd ze BBC Young Musician of the Year en won ze de Eurovision Competition for Young Musicians in Warschau. In beide competities speelde ze hetzelfde werk, het celloconcert van Edward Elgar. Componisten als Thomas Larcher, Brian Elias en Judith Weir droegen partituren aan haar op. We gaan terug in de tijd naar 1916, het jaar waarin de Zwitsers-Joodse componist Ernst Bloch zijn Shlomo, rhapsodie voor cello en orkest, afronde. Shlomo is afgeleid van het Hebreeuwse Salomo. Traditioneel wordt koning Salomo beschouwd als de auteur van het Bijbelboek Prediker. We horen hem terug in de stem van de cello, alles is ijdelheid of ijdelheid der ijdelheden. Het begeleidende orkest verbeeldt de wereld om hem heen.

U hoorde Natalie Klein soleren in Shlomo, rhapsodie voor cello en orkest van Ernst Bloch. De cello van Natalie Klein werd in 1777 in Turijn gebouwd door Giovanni Battista Guadagnini. Klein omschreef haar eerste ontmoeting met de cello als respect at first sight, the love came later. Pas na een paar concerten besefte ze hoeveel ze van het instrument was gaan houden. Ze omschrijft het geluid in visuele termen. I always think of it as a strong beam of light. Haar cello is opvallend compact, met een kortere greeplengte en daardoor wat makkelijker bespeelbaar. Ze vergelijkt het instrument met de muziek van de late Brahms of late Beethoven. De franje is verdwenen, de essentie gebleven. Bloch's tweede grote werk voor cello en orkest, Voice in the Wilderness, ontstond zo'n 20 jaar na Shlomo, maar de verwantschap is onmiskenbaar. Het werk bestaat uit 6 meditaties, elk met dezelfde tweedelige opbouw. Eerst het orkest alleen, dat het thematische materiaal introduceert. Daarna de solo cello, die daarop reflecteert. Een rode draad vormt de cyclische structuur. Thema's uit eerdere delen keren terug in latere delen. Soms onveranderd, soms in een nieuw licht. Het is een werkwijze die Bloch vaker toepaste en die zijn muziek innerlijke samenhang geeft. Luistert u naar Voice in the Wilderness.

Zo klonk Voice in the Wilderness van Ernest Bloch, gespeeld door de celliste Natalie Klein en het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Ilan Volkoff. Zo dadelijk hoort u haar vertolking van Kol Nidrei van Max Broeg. Kol Nidrei is het Joodse gebed dat op de avond van Yom Kippur driemaal wordt gezongen. Max Broeg was protestant. Met de Kol Nidrei-melodie maakte hij voor het eerst kennis toen hij de Berlijnse kantor Abraham Lichtenstein ontmoette. Lichtenstein onderhield hartelijke banden met veel christelijke muzici en steunde Broegs interesse in Joodse volksmuziek. Broeg had nooit de pretentie Hebreeuwse muziek te schrijven. Hij wilde alleen Joodse inspiratiebronnen verwerken in zijn eigen composities. Zelf schreef hij hierover: ook al ben ik protestant, als kunstenaar voel ik de buitengewone schoonheid van deze melodieën heel sterk en daarom verspreide ik ze graag. U kunt nu gaan luisteren naar Broegs Kol Nidrei. Stelt u zich Natalie Klein voor als de kantoor, terwijl haar cello het gebed voordraagt. Het BBC Scottish Symphony Orchestra begeleidt de overgang van somber naar hemels.

Elena Schwarz dirigeerde het WDR-symfonieorkest in Wojna, Russisch voor oorlog, van Elsa Barène. Wojna is de ondertitel van haar tweede symfonie die ze componeerde in 1938 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Ook in 1938 werd Jan Vriend geboren. Hij begon als modernist, geïnspireerd door componisten als Janis Xenakis, maar keerde later terug naar een meer klassieke toontaal. Onlangs verscheen een cd met pianowerken van zijn hand. Vandaag een deeltje uit Six Preludes in Two Fugues voor piano solo, die Jan Vriend in 2023 componeerde. En Jan Vriend speelt nu zelf de Prelude in Two Fugues No. 4.

Jan Vriend speelde zijn eigen Prelude into Fugue No. 4, die onderdeel vormt van de 6 Preludes into Fugues die hij in 2023 componeerde en die recent op CD zijn verschenen. En hiermee eindigt deze 86e aflevering van Een Ossenbedak hier op de Concertzender. Mijn naam is Thea Derks en mijn programma is vernoemd naar mijn gelijknamige boekje over moderne muziek na 1900, nog altijd te koop via boekenbestellen.nl. Bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer en veel plezier met het nu volgende programma.

Büro Radiophonie.

Ja, en toch dat applaus op het einde. Live in Cologne van het album New Conception of Jazz Live uit 2003. Dat was Bugge Wesseltoft uit Noorwegen. Bugge Wesseltoft. En u luistert naar Bureau Radiofonie op de zondagavond. Maar Bureau Radiofonie staat vanavond helemaal in het teken van het programma Sensenta. En wel het teken van het 10-jarig jubileum van dat programma. De eerste uitzending destijds, dat was op 5 juni 2016. Dus dat gaan we vieren in dit uur. Met u als luisteraar voornamelijk. En als u live naar ons luistert op de zondagavond, dan vieren we het ook in het volgende uur. Dat is het uur dat normaal gesproken en ook nu voor Sensenta gereserveerd is. Oftewel 2 uur lang tussen 6 en tussen 8 de viering van 10 jaar Sensenta. En deze van Bugge Wesseltoft, die kunt u eerder gehoord hebben in Sensenta deel 12 op 21 augustus 2016. Nou is het vrijwel ondoenlijk om terug te blikken op ruim 500 uur radio. Maar we gaan ons best doen en dat doen we gewoon door er één grote soeppan van te maken. We gaan gewoon van alles over en door elkaar draaien. Eigenlijk zoals dat hoort in Sensenta. En dat doen we allemaal live, dus de kans op totale ontsporingen die is vanavond extra aanwezig. En we gaan dat beginnen met Red Snapper. En van daaruit snel de drukte in. Welkom bij Bureau Radiofonie, welkom bij 10 jaar Sensenta. Dit is Red Snapper met Strike One.

Het spookachtige Hades van Günther Schlins. Een bekende naam, dat is iemand van wie we wel nou zo ongeveer het hele oeuvre gedraaid hebben hier. In Sensenta, dus die mag vanavond zeker niet ontbreken. En ik zeg hier in Sensenta, maar u luistert natuurlijk naar Bureau Radiofonie met daarin aandacht voor het 10-jarig bestaan van Sensenta. Ik moet het wel goed zeggen. Veel muziek draaien is veel afkondigen, dus u hoorde Red Snapper met Strike One, vermengd met Six Japanese Gardens door Kaya Sariaho en uitgevoerd door Nathan Davis. Dat weer vermengd met de Birdman soundtrack door Antonio Sanchez en het stuk The Drum Thing van het John Coltrane Quartet. En dat liep over in een nieuw mixje met daarin The Grand Vizier's Garden Party van Pink Floyd, Headless Chicken van The Thought Gang, en The Thought Gang dat zijn David Lynch en Angelo Badalamenti. U hoorde nog heel kort wat tonen van Yaf Rousseau met het vrolijk getitelde Apocalypse. Dat staat overigens op het album Messiaen Revisited, dat geheel in lijn met die titel Apocalypse sindsdien volkomen van de aardbodem verdwenen is, nergens te vinden. En tot slot dus Günther Schlins met Hades. En ja, dingen zoals die Yaf Rousseau, dat kunt u dan schijnbaar alleen nog hier horen. U luistert naar Bureau Radiofonie op de concertzender, met dus die viering van 10 jaar Sensenta. En een legendarisch geworden uitzending van Sensenta was nummer 49 uit 2017. Die was geheel gewijd aan Delia Derbyshire. En u gaat van haar het werk The Dreams horen met het deel Falling. Maar eerst nog een heel klein stukje Günther Schlins.

Achtereenvolgens Delia Derbyshire met Falling. Hessel Veldman en Mariana Maruyama met Victoria, moet ik zeggen, denk ik. En tot slot John Hassell met Last Night the Moon Came Dropping Its Clothes in the Street. Van het gelijknamige album. John Hassell mocht ook niet ontbreken in deze terugblik-uitzending. En dat brengt ons aan het einde van dit uur met een terugblik dus op 10 jaar Sensenta. En in het volgende uur, als u tenminste live naar ons luistert op de zondagavond en niet de herhaling te pakken heeft, dan gaan we nog even door met die terugblik, maar dan in Sensenta zelf, maar ook weer met wat nieuw werk. Want daar gaat het natuurlijk om op de zondagavond. U kent het concept voor Sensenta, geen presentatie meer, dus ik neem wat dat betreft afscheid van u, maar ik blijf hier wel live achter de knoppen zitten draaien tot 8 uur. Rest mij met dat laatste presentatieblokje iedereen te bedanken die de afgelopen 10 jaar Sensenta mede mogelijk heeft gemaakt. Natuurlijk de concertzender met al die mooie muziekfanaten die hier rondlopen. En natuurlijk vooral u, de luisteraar, want zonder uw oren heeft het allemaal geen zin. En er zitten erbij die luisteren al jarenlang, sommigen zelfs de volledige 10 jaar. Heel veel dank daarvoor. Het is, denk maar niet dat wij dat niet weten of dat wij dat ooit vanzelfsprekend gaan vinden. We gaan hier omschakelen voor het volgende uur en dus straks Sensenta. Daarna hoort u nog live Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Dus nog genoeg te horen op deze mooie zondagavond. Blijf vooral lekker hangen. En ik zou zeggen, proost op 10 jaar Sensenta. Wat mij betreft komen er nog lekker 10 jaar achteraan. En met die gedachte zie ik u graag aan de andere kant.

Cencenta, een muzikaal vervolgverhaal. We gaan op zoek naar muziek met een lange spanningsboog. Elke aflevering verandert langzaam van kleur en elke volgende aflevering begint waar de laatste eindigde. Zo ontstaat een muzikale keten met verschillende muziekstijlen.

Здравствуйте.

De Duitse producer Philip Solman, oftewel Efdemin, die komt op 17 juli met een nieuw album. Een album, 4-track EP, Mirror Face. En dit was de gelijknamige titeltrack die reeds vrijgegeven is. En die hoorde je zojuist. Verschijnt allemaal via Dekmantel Records. En tot slot nogmaals iets van de nieuwe Boards of Canada. Het album Inferno, verschenen via Warp. Dit is het nummer Deep Time, tot slot hier in Space Exposure. We zijn er weer over 2 weken op 21 juni met Space Exposure in de mix 297 dan weer. Veel plezier zometeen met X-Rated. En bedankt voor het luisteren. Tot slot dus Boards of Canada van het nieuwe album Inferno. Dit is Deep Time. Cheers.

Max. Rated.

Zo, waar genialiteit grenst aan gekte. Of zo wilt, andersom. Ricardo Villalobos. Volkomen gestoord deze track. En daarom zo ongelooflijk briljant. Echt niets anders dan een beat en een brassorkest. Een sample van een brassorkest. Het is origineel een sample van een brassorkest uit de voormalige Joegoslavië. Opgenomen in 1980. Het lijkt een beetje op een Alpenhoorn. En dat is leuk, want ik ga met mijn lieve vriendin Anita volgende week naar de Alpen. Maar daarover straks meer. Dit was Ricardo Villalobos met Fiets Hoya Tsi Hoya. En dat nogmaal, eigenlijk gewoon alleen maar deel 1. Want deel 2, die staat op de andere kant. En die duurt nog langer, 22 minuten. Een totale tijdsduur van 37 minuten. Fiets Hoya Tsi Hoya. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst een fonkelnieuw werk van Brando Loopy en DJ Red. Het staat op die verzamelaar waar ik vorige week qua titel ongelooflijk over struikelde. Dus die mag u zelf gaan opzoeken in de playlist. Ik noem alleen de eerste twee woorden. Pinjora Imperii. Die gaat toch wel. Dit is Brando Loopy en DJ Red met Colton Deception. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Sinds 1991 timmert het Trésor-label al aan het techno-firmament. En ze doen het nog steeds ongelooflijk goed. Getuigen ook het album wat nog gaat uitkomen van Function. Function is David Sumner. En hij gaat een nieuw album uitbrengen. Eternum Existence. En dat gaat dus op het Trésor-label gebeuren. En dat gaat gebeuren op 3 juli aanstaande. Het nieuwe album van Function. U hoorde de Hermetic Mix van Growth Cycle. X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij Robert Geurl. U kent hem ongetwijfeld als de helft uit de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Gabi Delgado Lopez is al geruime tijd helaas niet meer in het duo DAF aanwezig vanwege zijn overlijden. Maar Robert Geurl heeft een dame gevonden waarmee hij muziek maakt en dat is Sylvie Marks. En onder de naam Geurl hebben ze een nieuw album op de markt gebracht. Dark Silver and Moonlight, verschenen via Grönland. Pardon, zo wie du bist, hier is Geurl. En het is net DAF. Heerlijk.

En weer zo'n weergaloze track van het album Momento 0.0. Edith Alonso, zij komt uit Barcelona, Spanje. En haar album Momento 0.0 is verschenen via Deserted Island Music, het label van Remy Stromer. En ook dit album staat heel hoog in de eindlijst over 2026. Je hoorde Memento 0.3 Todo se desvaneció. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie er ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold heeft een track gedraaid. Onze Rol heeft er zowaar twee gedraaid. En ik draai er nu ook nog eens eentje. Potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp. Dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat. Dus ik hou het bij één track. De nieuwste Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

0: En u hoorde Runa van het gelijknamige album, zoals dat in 1996 verscheen. Ian Reid als Fire and Ice met Runa aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Final. En dat is het sideproject van Justin Broderick. En hem kent u wellicht van het duo, of eigenlijk trio als je de drummachine meerekent. Godflesh. En nog veel meer incarnaties zoals J.K. Flesh en Jesu. En dit was zijn final incarnatie. Van het album The First Millionth of a Second hoorde u New Species uit 1997. En daarvoor dus dat geweldige album van Ooh Hush Hoo featuring Pro Rock To Those Lost in the Woods. Het einde dus van deze X-Ray, dit maar geen nood. Er is een X-Ray en die staat volledig in het teken van het werk van Simon Fisher Turner. Jawel, hij turnde behoorlijk aan de weg met soundtracks, maar ook als soloalbums. In ieder geval hoort u 4 tracks van de soundtrack van de film The Last of England, de film van Derek Jarman. En daarna hoort u 1 track van de soundtrack van de film The Garden, gevolgd door 1 track van de soundtrack Edward II, gevolgd door 3 tracks van het soloalbum van Simon Fisher Turner, Travel Card, en eindigend met 1 track van het album Riviera Faithful. Simon Fisher Turner dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder, andere ellende dienende, is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dat is nog 1 keer met mij, want daarna ben ik inderdaad op vakantie. De 2 zondagen daarna worden de honneurs waargenomen door collega Harold Roeland. Dus dan weet u dat alvast. Volgende week ben ik er nog 1 keer, daarna 2 weken dus niet. De X-Rays die gaan wel gewoon door. En ik ben heel blij en zeer Harold, zeer erkentelijk dat hij X-Rated gaat overnemen. Maar zover is het nog niet. U kunt eerst deze uitzending tot Sint-Jutemus terugluisteren als u dat wil. De hele week door. En volgende week zondag ben ik nog weer een keertje present voor een nieuwe X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn allemaal. Wat mij betreft nu. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Frecuencia modulada.

Delia.

0: Tiene que alegrar.
1: Vamos, sí, vamos.

Rawr,

Oh.

Radio City ka. Radio City ka.

Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.

Dag lieve luisteraars, welkom bij Bach & Co. Stelt u zich voor, we bevinden ons in een glooiend landschap. Laten we zeggen, zo'n typisch Engels landschap met veel groen en prachtige bomen en struiken. En overal waar je kijkt zie je een zee van narcissen. In deze aflevering herdenken we onze lieve collega Thijs Bonger, die bijna 2 jaar geleden op 4 juni 2024 is overleden. Govert-Jan en ik hadden al een lange tijd het voornemen om Thijs in Bach & Co. uit te nodigen om met ons een aflevering over Felix Mendelssohn te maken. Maar toen ineens realiseerden we ons dat daar geen tijd meer voor was. Thijs was ernstig ziek en ik kon bij hem thuis met hem nog 2 afleveringen over Haydn opnemen en die heeft hij nog met veel genoegen beluisterd. En toen viel het doek voor Thijs. Mendelssohn heeft een grote invloed gehad op het bekend raken van een van de meesterwerken van Bach, namelijk de Matthäus Passion. Ja, en misschien wel door die Matthäus Passion is ook het hele oeuvre van Bach bekend geraakt. Vandaag eren we Thijs met deze aflevering van Bach & Co. met de muziek van Mendelssohn, met werken waar Thijs altijd graag naar luisterde. Op de website van de concertzender schreef Thijs: muziek doet veel met mij. Ik ben hongerig naar nieuwe muzikale ervaringen en ik wil anderen daarvan mee laten genieten. In mijn programma's plaats ik meestal vrij onbekende componisten in een muziekhistorisch kader en selecteer ik het beste uit hun oeuvre. Voorbeeld is